0: egoïster, die wonen in de muren. En die nu weer op verloren. En achtergeven die demonen. Die delen al kun personen. Die delen in een labyrinth bij treven. Dat rennen moest maar eeuwig blijven.
1: Het huis is leer. Het huis is leer. Ja, het huis is leer.